is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht. Melinda FM. This is not a lie.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
2: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
1: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
2: Ik heb een heel opgelucht gevoel en ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk.
1: In totaal zat de assisejury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaard. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
2: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard, maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
1: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog een andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
4: We bereiden een nieuw stuk van de Oosterweelverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
1: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
5: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die het soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal, stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
1: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Piet de Wit.

Goedemorgen, de koffie staat klaar. Het weekend is officieel begonnen. Dit is de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik ben Piet, ik pak je heel graag mee naar 10 uur. What?

muzikale reis in het verleden naar 1994. Of toch daaromtrent. Je hoorde Dr. Alban en Loco's Talking Now. Niet babbelen, maar wel zingen. Met Maxime en Babette.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De looptour van Ed Sheeran die bevindt zich tegenwoordig in het oog van de storm. De belangrijkste ontwikkelingen die heb je waarschijnlijk de voorbije weken wel meegekregen. Rapper Macklemore die trad op als voorprogramma van Ed Sheeran. Nadat hij op het podium Free Palestine riep en zich uitsprak over het conflict, weigerden meerdere Amerikaanse promotors hem nog toe te laten op het podium. Hij werd dus vervolgens gewoon uit de tour gezet. Alle voorprogramma's stappen nu op uit protest tegen het schrappen van Macklemore. Een verhaal dat ongetwijfeld de komende weken nog wordt vervolgd.

0: en Mia.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: But never you.
1: Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent en ook heel veel informatie uit ons regio. Het weer is vandaag aan de wisselvallige kant en hopelijk komt dat tegen volgende week weer in orde, want volgende week zaterdag 26 september is er het Vliegerfestival Gulden Draak. Dat is op het strand droogte van Vajamundo in Oostende.
2: Ontbijtradio.

Bruno Mars reist tegenwoordig zowat de hele wereld rond met zijn Romantic Tour, maar daarbij slaat hij ons land over. Komt niet naar Vlaanderen en ook volgend jaar staat er voorlopig althans nog niks gepland. In Nederland zal hij er wel bij zijn, komt voor optredens naar de Amsterdam Arena, maar daar heb jij natuurlijk geen bal aan. En wij gaan nu ook naar Nederland met Jaap Rezema.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro. En burgemeester van Blankenbergen, Bjorn Prassé, die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Landbouwmachinebouwer Delvano uit Hulste bij Haarlbeke is failliet. Het bedrijf, bekend van de blauw-gele sproeimachines, bestond 60 jaar geleden en verkeerde al een tijdje in moeilijkheden. Bij Delvano werkten 42 mensen. In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Visaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuide Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet. Zeven uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: De Wind.

onnoemelijk lang geleden dat dit nummer bij ons ook in Vlaanderen in de hitparade stond. Lisa Stansfield in All Around the World. Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, dus ook op zaterdagochtend. Dit is de Ontbijtradio. Ik ben Piet en ik pak je met heel veel plezier mee.

0: Be With You is een iconische ballade van de Amerikaanse rockband Mr. Big. En daarvoor moesten we terug naar het eind van 1991. De schrijfwijze is een Vlaams taalfestival en spelconcept dat in tientallen bibliotheken tegelijk plaatsvindt als het eigentijdse, laagdrempelige alternatief voor het klassieke dicté. Geen saaie spellingstoets met ingewikkelde instinkers, maar een ludieke taalwedstrijd die bestaat uit 3 speelse rondes. Het evenement vindt vrijdagavond 2 oktober plaats in de bibliotheek van Kokzijde. Naast de eer en een gezellige sfeer vallen er ook vaak leuke prijzen te winnen. Je kan gratis inschrijven via de officiële website van de schrijfwijze, deschrijfwijze.be dus, of rechtstreeks via de balie of de website van de bibliotheek van Kokzijde.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06.

Cleaning. Schoon, veilig en zeker. Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

0: Teddy Swims komt in het voorjaar nog eens naar België met de Ugly Tour. Het gebeurt allemaal op vrijdag 26 maart in de AFAS Dome in Antwerpen. Dat concert was in een wip en een slag uitverkocht, dus er is een tweede concert voorzien op zaterdag 27 maart. Of er dan nog plaats is in de AFAS Dome? Wel, ik zou het je niet kunnen zeggen.
1: If you

Elk moment muziek die je kent, al wil het weer vandaag niet echt meewerken. Er trekt een storing over het land en die zal niet meteen opgelost geraken. Het wordt vandaag ook niet warmer dan een goede 20 graden.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Belgische pop uit begin jaren 80 met The Machines. I see the lies in your eyes op zaterdagochtend in de ontbijtradio. Zeg eens, heb jij ondertussen onze app al geïnstalleerd? Anders wordt het wel hoog tijd hoor, want met die app kan je echt alles doen. Je kan ons berichten sturen, je kan ons gewoon contacteren, je kan het regionale nieuws raadplegen. En vooral, je kan echt overal meeluisteren en genieten van onze muziek.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.

Queen of Disco droeg, heeft Donna Summer zeker niet altijd alleen maar disco gezongen. Ze begon naar het schijnt haar carrière met psychedelische rock. Maar daarover gaan we het vandaag niet meer hebben. Er is trouwens geen tijd meer voor. Maak er nog een hele prettige zaterdag van. Graag tot volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Je luistert naar De Barenbreker, gastronomie en toerisme.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Hallo luisteraars, blij dat jullie er opnieuw zijn om de jongste nieuwtjes in zaken genieten, reizen en lekker eten. We starten vandaag in het lieflijke Schoren waar het feestcomité en Dorp Inzicht op zondag 27 september uitpakken met de jaarlijkse Schoren Forum. Een dag vol amusement voor jong en minder jong. Dat alles op het Bukenburenplein met start om 11:30. Het wordt alvast een dagje om ten volle van te genieten. Zowel voorzitter Erik Najaard, penningmeester Bjorn Slembroek, Stefanie de Schacht als Bart de Bruyne zijn er volledig klaar voor.
0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Penningmeester Bjorn Slembroek schiet Schoren Forum op gang met een aperitief in zaal Scora, waarna men kan aanzitten voor een barbecue om 12:30. Intussen kunnen de kinderen zich uitleven op de diverse kermisattracties, springkastelen of rondgossen met de racewagentjes. Meer nog, tussen 14 en 14:30 krijgen de kinderen tot 12 jaar een gratis kermisbon. Ook nog in de namiddag wacht heerlijk gebak. Deelnemen aan de barbecue kost €24 per persoon, kinderen tot 12 jaar €10 en kleine jongeren tot en met 5 jaar, die zitten gratis mee aan tafel.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Nog een leuk initiatief dat straks loopt is Jong Keukengeweld, een organisatie van Horeca Vlaanderen waar liefst 68 jonge chefs het beste uit zichzelf halen en jongeren van 18 tot 35 jaar een succulent driegangenmenu tegen de prijs van 69 of 79 euro voorschotelen, al naar gelang de Go & Mio score. De actie loopt van 1 oktober tot en met 10 november 2026 en van 1 maart tot en met 10 april 2027. En wat bijzonder leuk is, uit de regio zetten Stef Christiaanses van restaurant Closté en Arno de Poortere van restaurant Ander uit Nieuwpoorten hun beste beentje voor.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Chef Stef Christiaans uit restaurant Closté is best tevreden met zijn deelname. Vorig jaar werd Stef opgenomen als compagnon de la Touquet Blanche bij de 33 Masterchefs of Belgium. Het laat ons toe ons uit te leven om de jeugd te verwennen met gastronomie dat het gewone overschrijdt. Topgastronomie presenteren aan betaalbare prijs, dat vergt veel denkwerk. We opteren slechts voor het beste en dat vraagt veel energie om klaar te stomen. Maar we zijn er volledig klaar voor, aldus chef Christiaans van restaurant Closté, Langestraat 115 in Nieuwpoort.
0: Je luistert naar de Barbreker, iedere zaterdagochtend van 10 tot 11.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

De Barbreker. Gastronomie en toerisme. In restaurant Ander luidt zowat dezelfde klok. Hier werd chef Arno de Poorter na amper 1 jaar al door Go & Mio bekroond met een quotatie van 13,5 en 2 koksmutsen. Samen met zijn ega Germien Vermeulen, beiden ex-leerlingen van Terduinen Hotelschool Kokzijde, lieten ze hun talent kennen in de passage in Diksmuiden, waarna ze kozen om restaurant Ander in Nieuwpoort op het getouw te zetten. Chef Arno de Poorter is formeel en stelt dat de deelname aan Jong Keukengeweld een missie is om de jeugd aan betaalbare prijzen kwalitatieve gerechten voor te schotelen. Dat alles straks in zijn restaurant Ander in de Potterstraat 15, een zijstraatje van het Marktplein in Nieuwpoort.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Nog culinair talent wordt gezocht in de gastronomische club Prosper Montagnier, dat in samenwerking met het Nationaal Culinaire Team Belgium de jaarlijkse wedstrijd Eerste Junior Kok van België 2027 organiseert in Horeca Expo in Flanders Expo Gent op woensdag 18 november. Dit onder voorzitterschap van Peter Goossens, ambassadeur van deze editie, en Daniel Lasso, die als voorzitter van Les Disciples d'Escoffier Benelux de juniorwedstrijd al 28 jaar organiseert.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Vandaag gaan we eindigen in restaurant Capelle, waar ladychef Evelien van der Meers, geflankeerd door Joachim van der Waal, zich opmaken voor de 20ste verjaardag van hun restaurant. Ladychef Evelien wist zich in 20 jaar alvast op te werken tot de place to be in Middelkerkse culinaire landschap. Restaurant Capelle aan de Dexmuidenstraat 68 in Sint-Pieterskapelle is intussen gekend voor zijn grill dat borg staat voor in de mond smeltende cotalos. Volgende week alles over deze mooie verjaardag. Zelfde zender, zelfde uur. Ik zal er alvast weer bij zijn, samen met George Keters, eindredacteur van culinair en gastronomisch magazine De Barbreker. Graag tot volgende week.
0: Tot zover De Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Met brouwerij De Leyte verdwijnt een vaste waarde uit Ruddervoorde. Eind vorige maand kondigden De Leyte en de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer een samenwerking aan. En de volledige productie die verhuist nu naar zee. Na bijna 4 jaar staat er opnieuw een windhaan op de toren van de Sint-Salvatorskerk in Harelbeke. De haan die kwam tijdens een storm in 2022 los en door een discussie met de verzekering en een subsidiedossier lieten de herstellingen lang op zich wachten. Volgens Schepen voor Erfgoed Francis Patien is het herkenningspunt voor veel inwoners nu terug. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs. In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Visaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen. In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuide Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro en burgemeester van Blankenbergen Bjorn Prassé die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Landbouwmachinebouwer Delvano uit Hulste bij Harelbeke is failliet. Het bedrijf, bekend van de blauw-gele sproeimachines, bestond 60 jaar geleden en verkeerde al een tijdje in moeilijkheden. Bij Delvano werkten 42 mensen.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Tears for Fears and Change. Welkom bij Melinda FM. Twee uurtjes met Mike en we gaan voor één keer vandaag in het eerste uur geen retro top 5 geven. Maar de volgende is wel gepland na meteen uit de wijzers van 12.

La Tribu de Dana. Wat heb ik nog allemaal voor jullie? Uit de jaren 70 pik ik werk van Meatloaf. En dan heb ik ook nog dit jaar nieuw uitgebracht van Line de Douw. Plankgas.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Ik heb vlug nog eens een kijkje genomen wat we vandaag kunnen doen in die smuiter. Er is een herfstequinox om 19 uur die doorgaat in de provinciedomein de IJzerboomgaard. Paradigma d'Amour met Fanny en Daan gaan door in het kruispunt om 20 uur. En dan heb je ook nog de watergewinning om 17 uur in het zwembad van de Pluimen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Move Like an Animal. Niet vergeten dat er morgen ook vanaf 14:30 een rommelmarkt is. En dat gaat dan door in Vlasio.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De Circusstraat is uitgeblust. Een man die

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rij door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt

leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

UB40 en Sing Our Own Song. De eerste uur gaan we afsluiten met werk van Miley Cyrus met Flowers. En vergeet niet, straks na de wijzers van 12, dan hebben we wel een retro top 5 klaar liggen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen, daar de VS de preferentiële partner is, en dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
1: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
3: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
1: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
4: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. Zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. En dat is €13 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Right on track met de Breakfast Club. Welkom dus bij Melinda FM in ons tweede uurtje waar we samen zitten. En straks na deze van Sylvie draaien we meteen onze nieuwe retro top 5.

Heel veel te doen geweest rond deze Milli Vanilli, weet je wel. We draaiden Blame It on the Rain. We zitten in 1989 voor onze retro top 5. Hoe zag die eruit? En nog net voor de reclame gaan we nummer 4 draaien. Deze van French Kiss en Lil Louis.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Retro Top 5 en dit allemaal van 19 september 1989. De Super Top 3 zag er eigenlijk als volgt uit. 1 plaatje winst voor Technotronic featuring Valley met Pump Up The Jam. En blijven staan stationair op 2 deze van Jive Bunny en The Master Mixers.

Op 5 Milli Vanilli, 4 Lil Lewis, 3 Technotronic, 2 Jive Bunny en de Master Mixers en de absolute nummer 1 hit voor een derde week op 1, deze van Kaoma en

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Kate by the Ocean. Vandaag gaan we eruit met werk van Rod Stewart. Graag tot maandag. Dan ben ik er terug vanaf 6 uur met de Vroege Vogels. Fijn weekend, maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
1: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
3: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quotes zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
1: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
4: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger, zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
1: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportrodenduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Vesaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen. Met brouwerij De Leyte verdwijnt een vaste waarde uit Ruddervoorde. Eind vorige maand kondigden De Leyte en de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer een samenwerking aan. En de volledige productie die verhuist nu naar zee. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs. 7 uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur. Na bijna 4 jaar staat er opnieuw een windhaan op de toren van de Sint-Salvatorskerk in Harelbeke. De haan die kwam tijdens een storm in 2022 los en door een discussie met de verzekering en een subsidiedossier lieten de herstellingen lang op zich wachten. Volgens Schepen voor Erfgoed Francis Patien is het herkenningspunt voor veel inwoners nu terug. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro en burgemeester van Blankenbergen Bjorn Prassé die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuiden Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo Oostende.

Deze komt uit 2008. I Feel the Same Way. Het was werk van Sandrien hier bij Melinda FM. Op deze zaterdag 19 september inmiddels al. Een goedemiddag iedereen. Brian Adams mocht hier het startschot geven. Net na het regio nieuws. Somebody uit 84. En dit zijn de Cardigans. Een goede

Het bleef uiteindelijk bij die ene hit voor Jeroen van der Boom uit 2007. Jij bent zo. Ja, het leven wordt steeds duurder en daarom zorgen tweedehandsbeurzen dat het allemaal wat betaalbaarder blijft. Zo is er een indoor tweedehandsbeurs voor kleding, speelgoed en babyartikelen op zaterdag 26 september vanaf 9:30 in de Xaverianen in de Xaverianenstraat te Sint-Michielsbrugge. Alle info via gezinsbond sint-michiels@gmail.com. Nu even naar 2019, Ed Sheeran en

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Deze chick scoorde toch wel wat hits in de jaren 70 en ook nog wat in de jaren 80. Dit was My Forbidden Lover. Ik zie dat het toch al 2:30 voorbij is en het is tijd voor de rubriek De Dag Van. Het is vandaag internationale praat als een piraatdag. Ja, de dag is opgericht om te praten als een piraat en dat komt ja, natuurlijk uiteraard weer uit Amerika. De dag is in 2002 in het leven geroepen en heeft inmiddels een grote populariteit weten te genereren. De info daaromtrent vindt u op talklikepirates.com.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Deze Italiaanse zangeres scoorde nog wat met wat hits liever in de jaren 80, waaronder Easy Lady en deze Call Me uit 87. De dame zelf is inmiddels al 71 jaar. Nu Billie Eilish uit de hitlijsten van 2019 is dat Bad Guy, gevolgd door Arme Joe van Wiltura.
1: Wish

Dat is potverdorie al een hele tijd geleden. Komt uit 1967, deze arme Joe van Wiltura. Op zaterdag 26 september is er een luistersessie Wonderzoekers in de Grote Post in Oostende. Sophie Palmers en Katrien Pirlet geven je een inkijk in hun hele proces in de vorm van een luistersessie Talk of Workshop. Van hun allereerste brainstorm babbels tot het maken van hun zesdelige podcastreeks die wetenschap, filosofie en verbeelding combineren en bijhorende live podcastvoorstelling. Je hoort exclusief luisterfragmenten en ze verdiepen je mee in het lastige gevoel dat jij wees. Benieuwd? Kom dan op zaterdag 26 september naar de Grote Post in Oostende. Voorstelling is om 14 uur en tickets vind je via degrotepost.be.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Wij begonnen met iets uit de hitparade Jelly Roll en I'm Good. Startend date uit 1980, Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Hey, vraag je nog tot 4 uur deze middag hier bij Melinda FM. En kent u deze nog ook al van even geleden? Hier

was muziek uit de Vlaamse hitlijsten. Nacht in Amsterdam van Bazaar. Reeds voor het 9e jaar op rij is er in Ardooien een vinyl- en muziekbeurs. 32 standen staan er vol met LP's, singles, cd's en zelfs muziekcassettes. Inkom is gratis, dit alles op zondag 27 september vanaf 8 uur in ontmoetingscentrum Tsonneke, Ardooische straat in Kolskamp.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is bijna 3:30 en zo zijn we weer toegekomen aan de rubriek De Dag Van. We hadden al internationale praat als Piraatdag, maar vandaag 19 september is het ook internationale dag van de rode panda. En die dag is in het leven geroepen door de Red Panda Network. Het doel van deze dag is in eerste plaats aandacht vragen voor het dier en om er voorlichting over te geven. Of tijdens die dag worden er donaties gevraagd, ambassadeurs gezocht en adoptieprogramma's opgezet. Daarnaast zijn er ook interessante feitjes te leren over deze beerachtige. Alle info over de dag van de rode panda is te vinden op redpandanetwork.org.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Muziek uit 2026, Sienna Spyro en Great Expectation. Op zaterdag 26 september viert het Bakkerijmuseum in Veurne de tijdelijke expo Nachtraven en Witte Wijnwerkers met de vier fantastische nocturnes. Deze tijdelijke tentoonstelling Nachtraven en Witte Wijnwerkers vormt de inspiratie van een gevarieerd programma met avondactiviteiten voor jong en oud. Het museum en de tuin die blijven telkens wel wat langer open, gecombineerd met activiteiten rond het thema van bakkers en hun nachtwerk. Zo is er pyjama rondleiding bij zonsondergang. Zijn er wakkerverhaaltjes voor kleine en grote dromers? Dus voor kinderen en iedereen die zich nog jong voelt, brengen onze theatrale bakkersvrouwen Lydie en Lucette in onze cinemazaal de wakkerverhaaltjes. Verhalen waar je nog dagen en nachten van wakker kunt liggen. Zo is er ook nog een yoga en meditatie in het museum. De nocturne start omstreeks 17 uur en duurt ongeveer tot 20 uur. Dit alles in het Bakkerijmuseum, gelegen langs de Ieperse Steenweg in Veen.

Het was deze van de eind de jaren 80. Nora de Michael Walden en Divine Emotion. En daarvoor iets ouder. Hey Lewis and the News en Stuck With You. Daarom zijn we ook aan het einde gekomen van deze Best Of op zaterdag 19 september. Studio Noord, zometeen na 4 uur met Philippe. Ik dank u voor het luisteren. Nog een fijne zaterdagmiddag. Nova Star uit 99 is de laatste. En Run. Graag tot een volgende maand.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In de haven van Zeebrugge begint binnenkort de bouw van een nieuwe tunnel voor leidingen onder de Vestaardsluis. Het wordt een van de grootste projecten in zijn soort in ons land. En de tunnel moet kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom onder de grond bundelen. Ook de bouw van de hoogspanningslijn Ventilus zorgt opnieuw voor protest. Zo'n 30 landbouwers die probeerden in Zuinkerke de werken van energiebeheerder Elia stil te leggen. Dat is niet gelukt en de actievoerders die zijn ondertussen opnieuw vertrokken. In Blankenbergen zijn de werken aan de paravang gestart. Het monumentale windscherm is meer dan 100 jaar oud en dringend aan restauratie toe. De werken die kosten 1,2 miljoen euro en burgemeester van Blankenbergen, Bjorn Prassé, die hoopt dat alles tegen volgend voorjaar klaar is. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt meldingen van grensoverschrijdend gedrag door een bestuurslid van KV Diksmuide Oostende. De club die zou de voorbije weken verschillende klachten hebben ontvangen. En die klachten gaan wel over een periode van voor de fusie. En Voetbal Vlaanderen die schorst het bestuurslid voorlopig nog niet. In het Zwingebied in Damme hebben wetenschappers van de Universiteit Gent mollen ingezet voor archeologisch onderzoek. Wanneer de dieren gangen graven, duwen ze archeologisch materiaal zoals potscherven naar boven. En in die mols hopen ontdekten de onderzoekers een middeleeuwse hoeve van zo'n 800 jaar oud. De muurtekening tegenover muziekclub De Zwerver in Leffingen heeft een volledige make-over gekregen. De zwart-witte graffiti van een zingende rockchick tussen gitaren maakte plaats voor een kleurrijke, speelse en surrealistische ode aan 50 jaar Leffingen leuren. Het ontwerp is van grafisch ontwerper Fien Meelbergs. Landbouwmachinebouwer Delvano uit Hulste bij Haarlbeke is failliet. Het bedrijf, bekend van de blauw-gele sproeimachines, bestond 60 jaar geleden en verkeerde al een tijdje in moeilijkheden. Bij Delvano werkten 42 mensen. Met brouwerij De Leijten verdwijnt een vaste waarde uit Ruddervoorde. Eind vorige maand kondigden De Leijten en de Middelkerkse brouwerij Jus de Mer een samenwerking aan. En de volledige productie die verhuist nu naar zee. Zeven uitbaters die vanaf het jaar 2027 een strandbar willen openen in Knokke-Heist, die stappen naar de Raad van State. Ze zijn het niet eens met de vergunning die ze verloren of niet kregen van het gemeentebestuur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

1982 spreken we. Het was een dikke hit in dat jaar. Kid Creole en de Coconuts, Stool Pigeon. Hey, goedenamiddag. We zijn alweer zaterdagnamiddag. En alweer is het tot 6 uur Studio Noord.

Vanaf vandaag tot en met dinsdag is er dorpskermis in Adinkerke. De place to be natuurlijk voor alle kermisliefhebbers. En in het weekend van de 26 en 27 september is er landbouwweekend in Middelkerke. Tijdens het jaarlijkse landbouwweekend, traditiegetrouw eind september, komt de landbouw tot leven in het hart van Middelkerke. Het evenement brengt het rijke polderlandschap rond de kuststad in de kijker en helpt als een van de meest authentieke evenementen van het jaar. Mis dus deze unieke kans niet om de boeren en hun bedrijf van nabij te ontdekken. Meer info vind je

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

De Tame Impala, wat is dat toch met al die gekke namen tegenwoordig. Zometeen Justin Timberlake en Crowded House, dat klinkt al beter. Maar eerst Jean-Paul Young, dit is Love is in the Air. Love.

Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober is er het jaarlijkse champagnefestival in Bredene. Dit driedaagse evenement brengt de champagneproducenten en fijnproevers samen in een feestelijke setting vol bruisende gezelligheid, culinaire verwennerij en een muzikale omlijsting. Meer details vind je terug op de toerisme-site van Bredene. Wow.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.

Dancing in the Street, David Bowie samen met Mick Jagger. Wat eigenlijk weinig geweten is dat het origineel in 1964 door Marvin Gaye samen met Martha and the Vandales werd opgenomen. Maar de versie die je zo net hoorde werd in 1985 opgenomen in samenspraak, of tenminste voor Live Aid, voor de toenmalige hongersnood in Ethiopië. Dat je het maar weet.

Ondertussen bestaan ze maar liefst 43 jaar. Je hoorde Clouseau, Hek op jou, al die jaren prachtige muziek. De echte doorbraak die kwam er in 1989 met het nummer Anne. Maar dat wist je natuurlijk wel. En dit is Was Not Was, Walk the Dinosaur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
2: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
1: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
3: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

Uit het album Absolutely Heard the Madness, Embarrassment. Het wordt nog steeds gezien als een van hun meest onderschatte nummers. Zometeen Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Maar eerst deze Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could

Wanneer de herfst eenmaal zijn intrede begint te doen, verandert Oostende in een bruisend kermisparadijs. De Oktoberfoor is een van de meest geliefde evenementen aan de Belgische kust, met meer dan 70 attracties alstublieft. Van bloedstollende tot familievriendelijke kermisattracties. De Foor loopt in oktober van maandag 5 tot en met zaterdag 10 oktober.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Daarna nog David Guetta en Laura Tesoro. Maar dit waren de Floaters. Float On uit 1977. Het nummer werd zelfs nog gebruikt in 1985, dacht ik, of 86 in de tv-serie The French Prince of Bel-Air. Zometeen de Airplay van de week.
1: Philip Dilster.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Swim, BTS. En deze werd ooit gecoverd door de grote namen, zoals Nina Simone, Emmylou Harris en Art Garfunkel in 1975. Maar dit is het origineel uit 1967 door Tim Hardin. Dit is How Can We Hang On to a Dream. Tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
2: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
1: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
3: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
1: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willem.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk. Vrijwilligers meegedaan aan de World Cleanup Day. Ze verzamelden zwerfvuil. Organisator Thomas de Grote.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Watteau.
3: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor Gent andere plaatsen voorzien.
1: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics. Op Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.

De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics. Bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Antwerpen en Luik is vandaag meer dan 1,3 ton afval opgeruimd. Enkele honderden vrijwilligers deden er mee aan de World Cleanup Day. Organisator Thomas de Groot.
2: Het is eigenlijk één dag waarop zoveel mogelijk mensen wereldwijd op de wereld opruimen en op die manier bijdragen aan een mooiere planeet. Over heel de wereld zijn er duizenden mensen die in actie komen, allemaal met hetzelfde doel om iets goed te doen voor de planeet.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het Louvre in Parijs hebben twee Duitsers zelfgemaakte schilderijen opgehangen. Ze deden dat in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Ze bevestigden de schilderijen met plakband aan de muur. De twee zijn opgepakt. Ze zeggen dat het om een grap ging. In het voetbal heeft Anderlecht een ruime zege behaald tegen Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. Lommel staat 11e, KV Mechelen voorlaatste. Trainer Frederik van der Biest van KV Mechelen is ontgoocheld.
3: Ik denk op basis van de tweede helft dat we de betere kansen hebben. En buiten 2-3 counters momenten hebben we heel weinig weggegeven. Ik denk geen schot op doel. Dus dat is ook al positief. We hadden de nul is positief. Het grote minpunt is dat je die wedstrijd niet wint. En dat had je ook verdiend vandaag, denk ik.
1: Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost, minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

me a secret. I don't just want to know about any secret of yours.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.